0: Mijn dochter, zoon en vrouw. Zo moer loopt aan de Kiemzee, ons stand eerstmaal in stouw. Die kinder uit in rugzits, die hebben luid gejoeld. Aber denn nog had Herr Meijer zich fabelhaft erholt.
1: Aber denn nog had Herr Meijer zich fabelhaft erholt.
0: Es schmolz voor Sonnenhitze, bijna die Autobahn. Dafür fing es am Chiemsee sofort zu.